42. Whakaroa i te iarere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Atiawa Toa.